0: like it quiet like 90.6 waar jy tuis voel.
1: Is iets hier binne, ek voel het in my bloed.

0: En dat is 99.6 FM Stereo met Tom Grin en daar zo en Remind Me. Nou ja, Afrikaanse nieuws om 4 is volgende aan die beurte. So ook een bietjie sport wat ons gaan deurgee. Maar voordat ons daarby uitkom, kom ons gaan kyk gou wat enige probleem op ons paai is.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Nou ja, dat was vroeger, was daar probleem op die pad geweest, maar dit is intussen al opgeklaar, so nie nodig om dit nou enigszins weer aan te wakker nie, maar as jy op enige ander probleme afkom in die val area, die valdriehoek, in en om die valdriehoek, as daar enige verwante probleme is wat die verkeer aan betref, asseblief, stuur ons deur op die WhatsApp nummer op 0623445545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

0: En dan zijn we 9.6 met Billy Myers en Kiss the Rain. Ja, dat is het. Donderdag is dan misschien een beetje reën op pad. 35% kans voor reën donderdag. Maar ja, ons maar kijken wat gebeurt. Tom Petty en de Heartbreakers voor de dag geweest met Free Falling. Lekker nummerkie daai. Nou ja, ons gaan gauw vannacht kijken wat aangaan met die weer. En dan het ons jouw financiële nieuws in Afrikaans. En dan so ook je Afrikaanse nieuws hoofdtrekken. Dit is alles op pad. En dan net daarna is het tijd voor Ken Jy Musiek.
1: Midas, with more than just the weather. Midas, for the love of cars.
0: Goed dan, kom ons kyk gauw een bykie wat gaan aan met die weer hier so in en om die val driehoek. Nou ja, morgen se temperature 4 jou minimum op na maximum 23. En dan as ons aanbeweeg na donderdag, toe sit ons met een maximum temperatuur van so 22 graden Celsius, daai 35% kans vir reën is nog steeds daar, sien ek. En dan vrijdag sit ons weer met een maximum temperatuur 21 graden Celsius. Heerlijke sonskyn dag vir vrijdag.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Ekonom van Sanlam Investments, Patrick Buttelezi, sê hernie de spanning tussen die Verenigde State van Amerika, VSA en Iran kan wereldwye ekonomiese vooruitsigte beïnvloed. Buttelezi se kommentaar kom terwyl die Suid-Afrikaanse Reservebank voorberei om donderdag sy volgende rentekoers besluit.

0: It's 9.6 met Harvey and me because of you, bad boys, Bloom, and I totally miss you. Voor het al geweest. Nou ja, onthou om het draai te gaan maak op ons webblad, heel wat om te gaan te besigtig daar, so, dis 906fmstereo.com en dan natuurlijk ons Facebookblad is ook daar so gaan loer wat daar so aan gaan 90.6fmstereo, raak deel van die Facebookblad en gesels maar saam daar so en dan TikTok, hier kan ons daar ook kry at 906fm en ons Spotify profiel is ook daar at 906fmstereo.
1: Paase werkswinkel was meer as net 'n plek waar motors reggemaak is, dis waar jy kon aanklop vir raad of 'n koppie koffie. Martin's Funerals het dit verstaan. Hulle glo dat 'n begrafnis besonders moet wees. So ons kon pa se lewe vier, terwyl hulle die res gedoen het. Met kantore in Vanderbijl Park, Drie Riviere en Sasselburg, kan Martin's Funerals ook jou geliefde se begrafnis spesiaal maak. Kontak Hein 083-288-665. Martin's Funerals, leaders in the funeral industry.
2: Need to complete your home improvement projects? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.

0: En dan zijn 9.6 met Def Leppard in die serie. Ja, van mij Jimmy, baie dankie vir die kuier op hierdie dinsdag. Het was lekker geweest, so lekker. Ja, ons doen het sommer weer morgen, wat denk julle? Ja, wat? Ja, het is in 3 en 6, ons is weer mekaar sy geselskap vir Overdrive. Moedelijk gemaakt, dier Gelmar. Julle met een fantastische geseende dinsdag aan tegen Niedert in die geselskap van 90.6. Tot de volgende keer, groete.
1: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
2: Advertise your product on the Vol's most listened to station. Call 086-1-827-906 and get one of our sales consultants out to your business. That number again, 086-1-827-906.

terug, zeg je zo. Dat wat je op je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij. Jij mij verleid.